dieten, staat ze, staat ze zwogen die dienstwa. Za salašom žena da ne mine, ali rekoše mi.